0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hey, dit is Daniel Moro. Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
4: Turn up the heat.

0: Thanks for tuning into the Vonix Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dijk.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: What's up everyone, this is Fedele Grand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat.

lost here without you.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met 3 O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: Like Nights.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
4: Hot Dance Radio.
6: Join us on a journey. From the beach to the dance floor. Chicane presents Sunsets.

snelheid is niet het tegenovergestelde van rust. Voor sommigen is snelheid juist de kortste weg naar volledige concentratie.

Hallo dromers. Welkom in Dreamscape. Mijn naam is Jeroen van Inkel. Voel de mooiste ambient. Deep house, dream rock, melodic techno en cinematic music. In dit uur, Yellow, Astro Pilot, Nico Dimas, Maro en Coriolis. Je weet het, elke track heeft een betekenis. Een gevoel, een sfeer die relevant is voor het geheel. Maak je gedachten vrij. Verwijder de negatieve vibes, dan zet ik de deur voor je open. Please enter Dreamscape.

De finish is nooit het mooiste moment. Dat is de seconde waarin motor, mens en machine één geheel worden.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

eens even lekker wakker worden zo, hè. Show Me Love, Wiz DMC op Hot Dance Radio. De echte zingeving had je afgelopen uur in Dreamscape met Jeroen van Inkel. Wil je dat nog eens terugluisteren? Kan uiteraard op de Hot Dance Radio app. Goedemorgen, dit is je Hot Weekend Reset. Tweede dag van je weekend, zondagochtend. Gelukkig minder warm dan afgelopen week. Want we gaan van code rood weer terug naar de oranje koorts. Aanstaande maandagnacht gaat het gebeuren om 3 uur tegen Marokko om te kijken of we weer een ronde verder gaan komen. Laat weten of je gaat kijken, of je dat vol gaat houden. Stuur even een appje naar de studio van Hot Dance Radio. Ondertussen hebben wij de hits voor de beat voor je klaarstaan. Purple Disco Machine zometeen met Dopamine. Alesso en One Republic ook nog, In Your Eyes. En David Guetta nu met Anne-Marie. Dit is Baby, Don't Hurt Me.

0: Disco Machine. En die hoor je iedere zaterdag trouwens. Tino van die band om 8 uur op Hot Dance Radio met de Purple Disco Tales. Beslist een keertje luisteren. Dit was dopamine. Ja, dat is natuurlijk de neurotransmitter in je hersenen. Die een belangrijke rol speelt bij motivatie, beloning, plezier en leren. En hoe wil je dat stimuleren? Nou, door een leuk berichtje te sturen naar iemand bijvoorbeeld. Of je favoriete nummer te horen op de radio. Daar worden we blij van.
1: Ja, hè? Voor mij is blij. Is gewoon een grote blij.
0: Daar worden we heel erg blij van, mensen. Hot Dance Radio met de allerbeste hits. With the Beat. Oscar Matt K bijvoorbeeld en Haley Joel. Dit is I Think I'm Addicted.

0: Het zijn de dagen dat je goed voor je lichaam moet zorgen. Smeren en keren is het advies. Buddy, je hoort de topic, Fireboy, DML en Nico Santos op Hot Dance Radio. Zometeen staat hij voor je klaar. Een echte guilty pleasure uit het eind van de zero's.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dit kan je met recht een echte guilty pleasure noemen. Some Kind of Rush van Booty Love. Ja, energieke house beats, catchy vocal hooks en een typische feel good and hands in the air vibe. Wat wil je nog meer? Dit is Hot Dance Radio nu met Cream en What You've Done To Me.

Frequencies op Hot Dance Radio met Live It All. Zo is het. Leef het leven. Geniet van elkaar. Waar zit je nu met een kop koffie op het terras? En je krijgt een eerste zonnestraaltje in je gezicht. Geniet daar natuurlijk ook van. Ja, mocht je dit helemaal niks vinden, dan zou ik zeggen, ga lekker driften met Tiësto.

0: dance.
1: These are next.
2: Do you believe in shooting stars?
1: When Hot Dance continues.
3: I'm chasing paradise with you.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Voor horen op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
6: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Training.
6: De route naar IT-succes.
8: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
9: I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.
8: Of je nou

hem erin zitten. En die blijft voorlopig zitten volgens mij. Believe, Shooting Stars, Rehab, Mufasa en Rani op Hot Dance Radio. De zon schijnt, daar hebben we Sam Veld niet meer voor nodig. Maar wel voor de zomerse klanken. Dit is Two Hearts. Come.

0: thuis.
1: Kygo trad afgelopen week op tijdens het World Cup 2026 Fans Event in de Verenigde Staten. Ter ere van het WK voetbal natuurlijk. Ik weet niet of die One Republic had meegenomen. Maar je hoorde ze nu samen met Chasing Paradise. Zometeen Shimza met Fire Fire. Maar eerst Jaden Boysen. Dit is Upside Down. This is

0: Dance Radio met Deep Zone en It's Gonna Be Alright. En daarvoor Prospy en Clony met Free Your Mind. Mocht je nog nooit onder hypnose zijn geweest, luister dan zometeen maar eens heel intensief en goed naar de Purple Disco Machine.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd.

0: geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Kom er weer terug uit je hypnose, hoor. Ja, is het gelukt? Mooi, Hypnotized. Purple Disco Machine en Sophie in the Giants op Hot Dance Radio. En een paar seconden van het intro weet je het al. Het is de Purple Disco Machine. Strak, funky en onweerstaanbaar dansbaar. Goedemorgen, je Hot Weekend Reset. Het is zondag, tweede dag van het weekend. En ook een dag om je weer goed voor te bereiden op een nieuwe week. Maar het is ook internationale body piercing dag. En mocht je daar nou al een tijdje over twijfelen of je hem gaat zetten en waar je hem gaat zetten. Zometeen wat tips van Ovenbach. Head, shoulders, knees en toes. Maar eerst een leuke samenwerking tussen een Noors producers duo en een Britse band uit Londen. Het zijn Siep en Bastille. Dit is Grip. Is the night

live vanuit de hot air-conditioned studios van Hot Dance Radio. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy. Goedemorgen, zometeen hits with a beat van Martin Garrix, Katharina. My Loving staat klaar van Sony Fodera. Maar eerst opnieuw de hypnose in, ditmaal met Anima en Ellie Goulding.

0: These are next. When Hot Dance continues.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
10: Hot Dance Radio app.
9: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Location, Zurb bij Dollar Sign en Wiz Khalifa op Hot Dance Radio. En die Zurb die heeft die Braziliaanse producers flow, waarmee hij dance net even warmer en zonniger maakt. En met Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa krijgt Location meteen internationale spierballen. Goedemorgen, het is het laatste uur van je zondagochtend in je Hot Weekend Reset. En zoals je van ons gewend bent, ook dit uur de beste hits with a beat. Zometeen Tiësto en Brianna Grace met Beautiful Places. En Tiësto blijft zo'n naam waarbij je niet vraagt hoe groot klinkt het, maar hoe groot. Ja. Maar eerst muziek van D.O.D. en Haley May. Dit is Closure.

Brianna Grace met Beautiful Places. En Brianna Grace die pendelt geregeld tussen Los Angeles en Amsterdam om samen te werken met de allergrootste in de muziekindustrie. Hot Dance Radio met zometeen David Guetta en Sia en Beautiful People. En ook Sam Veld staat klaar voor je met Far Away From Home. Maar eerst Kygo, Khalid en Griffin. Dit is Save My Loving.

0: gouden hart, maar een diamond heart. Sophia Somaya hoorde je met Alan Walker op Hot Dance Radio. Zometeen een DJ die doorbrak met een remix van Thinking Out Loud van Ed Sheeran. Om wie het gaat, hoor je zo.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op

0: Droomt-u.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Alex Adair en Real For Me op Hot Dance Radio. Zo'n verhaal van een slaapkamerproducer uit Engeland na miljoenen streams wereldwijd. Hij brak door met Ed Sheeran's Thinking Out Loud. Daar maakte hij een remix van. Maar hij schreef vervolgens zelf dancegeschiedenis met Make Me Feel Better. Een track die ruim 10 jaar later nog steeds dat instant zomergevoel oproept. En daar houden we van, zeker in deze tijd van het jaar. Goedemorgen. We zitten op de helft van het laatste uur van je zondagochtend. Met zometeen Armin van Buuren en Sam Gray. Ook Purple Disco Machine staat voor je klaar. Na Frankie Rizzardo. Dit is Feel op Hot Dance Radio.

No Broke Boys. Denk daar maar eens goed over na, heren. Ja, zorg dat je zakken goed gevuld zijn. Anders kom je bij Tinasje niet aan tafel. Disco Lines en Tinasje hoor je op Hot Dance Radio. Ja, het zit er bijna op. Zometeen de Lunch Drops met Marcel Kroonen. En dan gewoon door blijven luisteren de hele dag. En om 7 uur vanavond, ja, kom je mij gewoon weer tegen. Ja. Ja, Martijn Verheij is verhinderd. Dat geeft niks. Ik zit graag op zijn stoel. Vanavond met de Hot Dance Anthems om 7 uur dus. Tot besluit, Afrojack nog, Swedish House Mafia. Maar ook een, noem ik even een Hot Blender Alert. Zodra een nummer vakkundig verbouwd is. En dat is gebeurd door Tensnake en Fiora. Moet je toch wel even weten dat dat een Hot Blender Alert is. Geeft verder niks, want het nummer is hartstikke goed. Het is Oude Merkt, voormalig nummer van de Pointer Sisters. Ik wens je een fijne zondag en tot vanavond.

0: dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Want het is weer tijd voor een lekkere dance in Lunchbox hier op Hot Dance Radio. Tijd om lekker die radio naar buiten te slepen, kop koffie erbij en wij zorgen voor die heerlijke muziek. Nu iets wat met meer gevoel. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.
1: Stay

Tiësto, dit keer met Stevie Appleton en Blue. Ja, en ik kijk naar de Hot Dance Radio app en ik zie daar in de berichtenbox een vraag staan. Ik moet er een beetje om lachen, maar eerlijkheidshalve, hij komt wel eens vaker binnen. En zeker de laatste weken. De vraag is van Twan en hij vraagt zich af, heten jullie altijd al Hot Dance Radio? Of is dit speciaal de zomerse naam? Nee Twan, we heten altijd al Hot Dance Radio. Of het nou min 30 is of plus 30, het is altijd hot. En hot uit zich in heerlijke tracks. Waaronder deze van Calvin Harris. De samenwerking met Clementine Douglas en Blessings. Het nummer wordt wel eens het geluid van de zomer genoemd.

0: al 23 jaar een Lunchclub Classic van Motorcycle. Waar is de man van Ray nou toch? Ik ben zo terug en dan hoor je precies wat er met hem aan de hand is.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

is My Husband. Je hoort hem al van Ray, maar dit keer in een speciale remix. Door niemand minder dan David Guetta en Hyperton. Begonnen als een grapje via de telefoon. Uiteindelijk een knijter van de festivalversie. Nu Topic en Harvey op Hot Dance Radio.

James Hype en Be Mine. Het is zo'n zondag om even lekker de boel te laten. En genietend van heerlijke muziek op jouw radio, op Hot Dance Radio. Straks heb ik nog Can't Decide voor je. Max Dean, Luke Dean en Lockie komen dan voorbij. Maar eerst gaan we naar een merk. Waarvan, ja, wat heb je er allemaal van? Parfum, make-up, huidverzorging, mode en accessoires. Te veel om op te noemen. En als je ervan houdt, heb je een dure smaak. Hier zijn MK en Crystal en Dior.

0: dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.
6: Wij zijn Mr. Bell en Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

Faithless waren dit met New Religion. En Bibi hoorde dit nummer van haar oom. Die was een beetje aan het oefenen als DJ en draaide dit nummer. Jaren later, toen ze zelf groot was, maakte ze er deze versie van. Samen met Faithless. Door met The Bausa en Magnetic op Hot Dance Radio.

0: 25 jaar oud en nog steeds een van de meest gesampelde songs in de house scene. Straks op Hot Dance Radio, kusjes na de break.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Ik beloofde je voor de break kusjes en daar waren ze hoor. Bliss en BB Close natuurlijk. En weet je dat kussen heel gezond is? Als je een kus meer dan 6 seconden aanhoudt, maakt dat allerlei gelukshormonen aan. Je wordt er gezonder van. Je staat vrolijker in het leven. Dus wat wil je nog meer? Geef elkaar zo'n pakker. Every

zoenen en dat daar heel veel gelukshormonen in vrijkomen die goed zijn voor je. Een van die gelukshormonen die vrijkomt is serotonine. En dat is precies de titel van deze plaat. En als je dat hebt, kun je helemaal gek worden van iemand. En dat is precies de titel van deze plaat, Mad van Martin Garrix.

Nix hier op Hot Dance Radio. En al het goede komt een eind, zo ook aan deze lunchstop. Na twee uur Peter Teunissen met weer heerlijke hits with a beat. Ik sluit af met Zurb en Sophia Nazoo en Milwaukee. Bye bye.

0: These are next.
1: Save me tonight.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
8: Klaas IT Consultancy.
9: Waar kunnen we u mee helpen?
10: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
11: When you close your eyes, the adventure begins.
10: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
12: Turn up the heat.

Deze van Calvin Harris en Ellie Goulding, Free. Kan me voorstellen hoor, met zomerse vibes. Ja, is toch lekker. Hot Dance Radio, de hits with a beat, die hoor je hier. En de zon schijnt niet alleen buiten, maar natuurlijk ook in jouw device. Zometeen met Sunrise, Sick Individuals, eerst Lost Frequencies.

0: Wild Dance Radio, de hits with the beat, die hoor je hier. En heb je wel eens dat gevoel als je lekker in het zonnetje zit, lekker met je oogjes dicht, van vroeger was het misschien toch wel leuk en dan denk je aan al die beelden van vroeger. Maar hoe komt het nou toch dat je de tijd van vroeger vaak leuker vond dan de tijd van nu? Straks meer erover.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

in je eentje op die dansvloer staan hoor. Disclosure bij Hot Dance Radio, The Hits with a Beat. Die hoor je hier. En waarom waren die beats van vroeger nou toch vaak leuker dan die van nu? Ja, daar lig je toch over na te denken of over andere gebeurtenissen in je leven. Toen je wat jonger was, toen je de dingen voor het eerst deed. Nou, misschien kijk je wel een beetje door een roze zonnebril naar al die momenten van vroeger. Want ja, alle negatieve dingetjes, die ben je vergeten. Maar alles wat je toen voor het eerst deed in een lekker wild leven, ja, die idealiseer je natuurlijk een beetje. Dat is wat er gebeurt. En je vergelijkt ook alles wat je nu doet met vroeger, toen het allemaal alleen maar leuk was. Tenminste, dat denk jij natuurlijk. Ja, dat is een beetje het verhaal van de herinneringen. Waarom was het vroeger allemaal zoveel leuker? Nou, misschien was die anthem van Tim Burke en Avicii ook wel leuker. Seek Bromance. I've been watching you.

Dat zijn de hits with the beats. Die hoor je hier bij Hot Dance Radio. Dat klopt helemaal. Lucas en Steve bijvoorbeeld. En Jordan Shaw, Heart First. En ja, maandag tot en met vrijdag natuurlijk de jocks die je niet mag missen bij Hot Dance Radio. In de ochtend Bert Wolters. De middag met Barry Brand vanaf 3 uur. En 's avonds van 6 tot 10 Ralf Eckhart.

Clementine Douglas, so perfect for Come Find Me van MK hier bij Hot Dance Radio. Zometeen alle verheldens en lady, hear me tonight. Maar eerst even al je sunblockers weg, even niet smeren, anders mis je deze van Ella Henderson en Switch Disco featuring Alok, Under the

0: dance.
1: These are next.
2: We could be together, but we don't need forever. I want you to be mine, at least just for the night.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
0: Turn up the heat.

Peter Deunissen. Ik dans met je mee tot 4 uur op de Hits with a Beat. Ook op zondagmiddag, hè? Ja, ja, niets is mij te kortig. Zometeen Alesso en One Republic. Eerst Prospa en Clooney, Free Your Mind.

0: device, via je smartphone of andere toestellen berichtjes ontvangt via het internet, die allemaal met hoofdletters geschreven zijn in caps lock. Wat zou daar nou de reden van kunnen zijn dat dat gebeurt? Ga ik ze straks eventjes uitleggen. Maar onder andere dit.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Stray. Rumors bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier natuurlijk. En ik vertel je waarom je toch al die berichtjes in hoofdletters krijgt op je device vandaag. Wat is dat voor raar gedoe? Waarom zit iedereen te schreeuwen op het apparaat? Want dat betekent het natuurlijk, als je hoofdletters gebruikt, dan wil je evenwel even iets duidelijk maken. Nou, dat deden mensen in 2000 ook al heel veel. En toen dacht Derek Arnold, een Amerikaanse softwareontwikkelaar, weet je, daar maken we gewoon een leuke satirische dag van. Gaan we gewoon met z'n allen zitten schrijven in hoofdletters, al die surkousen. Ja, Caps Lock Day heeft hij bedacht in 2000. En het wordt 2 keer per jaar gevierd op 28 juni. Als eerbetoon aan Billy Mays, een Amerikaanse presentator die altijd heel hard schreeuwde. En op 22 oktober mag je het nog een keertje doen. Show me

Remember back? The beats, the hits with the beat, die hoor je hier, Cry For You, Side Piece. En straks Weekend Beats, dat is ook niet te versmaden. Met Maurice Franke, hij gaat je een goede zondagavond vibe brengen. Maar eerst nog Galantis, Lucas en Steve en Illyra.

0: this.
1: These are next. Continues.
2: Release the pressure. Release the pressure. Release the pressure.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
0: Turn up the heat.

Just Age, Exile and John, en Turn the Lights Off. Dat zijn keuzes maken. Of de Formule 1, of Hot Dance Radio, of gewoon beide. Kan natuurlijk ook. Hey, welkom, het is 4 uur geweest. Met zometeen Armin van Buuren en RG en Model Rex. Sonny Federa en Crystal. Hot Dance Radio. My loving.

Nieuwe knijster van Calvin Harris samen met Kasabian. En Release the Pressure. En daarvan Nathan Doe en Ellie Henderson en 21 Reasons. Dit is Hot Heads Radio op de zondag. En nu David Guetta en One Republic.

0: Niet alleen de hits, maar ook de classics. Uit vervlogen tijden, 97 was de tijd voor Chicane en Mojo Brennan en Saltwater hier op Hotness Radio. En meer anthems, want daar hebben we het over. Classics hoor je vanavond om 7 uur.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Blijf lekker deze remix van The Loud Luxury. The Fate of Ophelia. Taylor Swift en Loud Luxury. Hier op Hotness Radio. Alle vijf geweest met Hoedelos Frequencies. Love is the only thing.

0: deze blijft lekker hoor. Campbell Fett en Elderbrook en Cola hier op Hottest Radio. Net voor nog Young Marco en What You Say? Wat zeg je nou? Dit is Hottest Radio met Sonny Alesso en Becky Hill. Surrender Night. Rehab, Mavusa en Rani Believe. Hottest Radio.
1: Ready to spread good vibes?
2: Spread them well.
1: Well, the world.

Alesso, Becky Hill, Surrender, de van Re-Up, Mufasa en Ronnie en Believe, Shooting Stars hier op Hardness Radio. Dit is een van de laatste in de deur. Sam Veld en Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, see you someday.

0: Dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the one.

Nou, dit zijn ze wel hoor. De zomerse hits op de radio. Wat toch een beetje bewolkt is vandaag. En wat een onweer hadden we gisteravond, hè? Die Bauza Magnetic, of gisteravond eigenlijk vannacht. Weer 380.000 bliksemflitsen door de lucht heen. Hey, welkom, het is 5 uur geweest in de Hot Dance Radio. Met zomaar het Tiësto, Tay McRae, Regarde en Ellie Henderson. Na Another en 54 Ultra nu.

Hear the beats. This is your summer station, Hot Dance Radio.

Dikke knijter van Fisher. Stay horny hier op Hot Dance Radio. Hey, leuk je man op stand trouwens. Hey, vanavond om 7 uur die Anthems op de radio. Dus de classics uit de vorige tijden die je dan weer gaat horen. Trip down to memory lane, zullen we maar zeggen. En dit is de één die je dan zo kunnen horen. Maar die hoor je nu. DJ Jurgen, higher and higher.

0: Ik zei Zet. Alicia Cara hoor je tegen de Afrojack en Sia en David Guetta en Awake Tonight. Meer hits en classics, je weet het zometeen.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

Heerlijk hoor, deze. Cocktailtje erbij, lekker in de zon, zou ik willen bijna zeggen. Maar goed, het zijn wel goede temperaturen. Rampa, Adam Port en Lee, Boys Noise, Vincent en Keine Music. The Crazy Parade. Dit is Hot Dance Radio, nu Purple Disco Machine en Kongs. Hier is Substitution.

wel leuk om deze nog een keer te horen, toch? Starly, hoor je, Call Me, hier op Hollands Radio voor nog Medusa en Rome Republic, Leonie en Fire. Dit is Hollands Radio met Simon Clean Bennett, Mabel, TikTok, naar Kygo, Khalid en Griffin.

zeg ik TikTok. Clean Mabel, TikTok en daarvoor nog Keigo. Khalid en Griffin en Say My Love. Zometeen na zessen. Weekend Beats in de mix. Trek even mijn mixkoffie af. Gaan we een uur lang in de mix. Classics en hits hoor je zometeen. En na zevenen, The Anthems. Dit is de laatste dit uur. Duck Sauce. Dance Radio. En Falling in Love.

0: Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the

0: Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hey, dit is Daniel Morrowey. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
0: Turn up the heat.

Lekker hoor, Sigala, Sweet Loving op Hot Dance Radio. Goedenavond, welkom bij de Hot Dance Anthems op deze zondagavond. Normaal Martijn Verheij op deze stoel, maar die heeft een weekendje vrijgekregen. Dus ik ben blij met deze sit-in, want ook dit is voor mij een trip down to memory lane. Want we hebben weer pareltjes voor je klaarstaan hoor. Armand van Helden straks, Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. Even kijken, Ida Kors zie ik met Fedele Legrand. Maar eerst, ja, we zijn net begonnen, maar zo klinkt The Sound of Goodbye.

uit de film Road to Perdition. Prachtig gedaan dit. Reflect met Need to Feel Loved op Hot Dance Radio. Daarvoor de Praise Cats met Shine on Me. Goedenavond, dit zijn jouw Hot Dance Anthems voor deze avond. Met zometeen, ja, Junior Jack, die ooit

Call Me Baby. Je kan het textueel op twee manieren uitleggen. Noem me geen baby of bel me niet. Kan allebei, hè? Ja, Madison Avenue op Hot Dance Radio. En daarvoor Benny Benassi met Satisfaction. We hadden ook nog Little Less Conversation van Junkie XL. Een remix van het nummer van Elvis Presley. Ja, Little Less Conversation. Het is ook weinig praten en veel platen op deze zondagavond. En dat is maar goed ook. Zometeen nog Bob Sinclar en Steve Edwards met World Hold On. Beyoncé en Shakira staat ook klaar voor je met Beautiful Liar. Maar eerst gaan we naar Ibiza, naar de hoofdstad om precies te zijn. De Catalaanse naam voor Ibiza-stad is Ibiza. Dit is Oh La La La.

0: Dance with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Lekker. Nieuwe auto?
3: Ja, via move.nl met drie O's.
2: Wat regelen ze dan?
3: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
2: Move.nl. MOOOVE.nl.
3: Met drie O's.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
9: Turn up the heat.

moeten we hebben. Alessa hoorde je met Heroes op Hot Dance Radio. En daarvoor My Friend van Groove Armada. Goedenavond. Dit zijn jouw Hot Dance Anthems van zondag 28 juni. Zometeen Alex Party. Don't Give Me Your Life. Maar eerst Mac en Leo Sayer. Dit is Thunder in My Heart.

0: bedacht het nummer Somebody's Watching Me. Dit was de professionele verbouwing van de Beat Freaks. En daarvoor nog Ann Lee met Two Times. Hot Dance Radio. Heb je op deze zondagavond misschien zin in chocola? Nou, dat komt goed uit. Ik heb Chocolate Puma vast voor je klaargezet.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Freak You. En zo is het. Freak You, Bon Garçon op Hot Dance Radio. En daarvoor High Tech met CCC. Er werd wat afgejat, hè, in de 90s en zeros. Oud nummer van Michael Jackson natuurlijk. En David Guetta nog met Rihanna. Who's that chick? Geen idee. Geen idee. En Body Rocks met Yeah Yeah. Goeie muziek op deze zondagavond in de Hot Dance Anthems. En als we de administratie dan toch even compleet moeten maken, kan ik je vertellen dat Supermode klaar staat met Tell Me Why. Ook leuk hoor. Booty Love met Boogie Tonight. Maar eerst Gate Ryan. El, el, la. Ja, zeg ik dat goed? Het is Frans, hè? Ja.

0: Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

0: Marvelous.
1: Mariah, we've lost dancing. Fred again. Ja, dan heb je Fred weer, hè. En The Blessed Madonna op Hot Dance Radio. Cascade daarvoor met Every Time We Touch. Goedenavond. Dit zijn jouw Hot Dance Anthems op deze zondag 28 juni. Want we hebben er weer een hoop voor je klaarstaan. Tot 12 uur met zometeen Lost Frequencies. Where Are You Now? Ook Safri Duo. Leuk. Wat zomerse klanken. Play the Life. De Bongo.

0: Crystal Waters en Gypsy Woman, She's Homeless. Ondanks de dansbare beat gaat het nummer over dakloosheid. Crystal Waters schreef het nadat ze een dakloze vrouw zag die ooit een succesvol leven had gehad. Ja, zo kan het verkeer in het leven helaas. En het beroemde la-da-di-la-da-da-stukje, dat was oorspronkelijk bedoeld als een van de tijdelijke melodieën tijdens het schrijfproces. Uiteindelijk bleek het juist de meest herkenbare hoek van het nummer. Dit is Hot Dance Radio. Zometeen een nummer dat tijdens EK 2016 uitgroeide tot een van de grootste voetbalnummers ooit. Je hoort het zo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Maxwell brak ooit wereldwijd door met Feel the Vibe en I Found You. Dit was Leave the World Behind. En na zijn solo carrière vormde hij samen met twee vrienden de Swedish House Mafia. Hot Dance Radio, voor je klaar dit uur staan nog Darude, Christine W. en Daft Punk. Maar eerst The Weeknd. Dit is Michael Gray. I'm

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?

Redbone Plays op Hot Dance Radio. En sommige houseplaten vertellen een verhaal. Be Free heeft eigenlijk maar één missie. En dat is je humeur verbeteren. Nou, ik hoop dat dat gelukt is. Bij mij in ieder geval wel. Goedenavond, we zitten in het staartje van je weekend. Dit zijn de beste Hot Dance Anthems van deze week. Zometeen Fatboy Slim, David Guetta. En ook Delirium staat voor je klaar met Silence. Maar eerst, ja, een plaat uit 1994. Vanuit de underground werd het een wereldwijde danceklassieker. Dit is The Lacey met Hideaway.

0: Felix, Don't You Want Me. Voor mij de categorie donkere disco. Ik weet niet wat dat is, maar ook als ik het nummer nu weer terughoor. Ja, toch een beetje duistere periode destijds. 1995 of was het 1992? Nou, de kenners onder ons die weten het. Allebei de data zijn juist. 1992 was de oorspronkelijke datum dat het nummer werd uitgebracht. Maar pas een internationale hit werd in 1995 toen het voor de tweede keer werd uitgebracht. Hot Dance Radio. We zitten midden in de Hot Dance Anthems van zondag 28 juni. Zometeen een nummer van Sander van Doorn, die ook wel eens onder het alias Filterfunk heeft gewerkt. En voor het nummer wat je zo gaat horen werd hij geïnspireerd door SOS Mash It in a Bottle van The Police. Je hoort het zometeen.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

0: Ik doe even niet mee als je het niet erg vindt. Maar misschien ben jij heel dapper en ben je ze op dit moment wel aan het doen. De Freestylers met Push Up op Hot Dance Radio. Dit uur staat nog voor je klaar. Daft Punk met One More Time. En zometeen La Bouche nog met Be My Lover. Maar eerst een heel persoonlijk nummer van Moby. Het gaat over gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid. En op veel van de nummers die hij maakte speelde hij alle instrumenten zelf. Dit is Why Does My Heart Feel So Bad op Hot Dance Radio.
1: Why

0: This.
1: These are next.
2: Get out my head.
1: With a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
0: Turn up the heat.

zijn ze weer lekker deze week. Ja, kan ook weinig misgaan natuurlijk met Robert Schultz. One More Time op Hot Dance Radio. Ja, en daarvoor hoorde je Take Me Away van de Four Strings. En die plaat herken je uit duizenden, weet ik zeker. Komt uit 2001, maar groeide uit tot een van de bekendste trance hits van de beginjaren zero's. Dit zijn de Hot Dance Anthems. Tot 12 uur nog. We hebben echt fantastische hits uit het verleden voor je klaarstaan. Living Joy, de Buckethead, zometeen met Bomb. Maar eerst een Duitser. Zijn echte naam is Murat Arslan. Hij gaat schuil onder de naam Gadjo. Het is een Duitse house DJ en producer. Hij komt uit Hamburg. Je zou zeggen, hij heeft meerdere hits gehad. Maar dat is niet zo. Hij heeft maar één grote hit gehad. En die kwam uit 2005. En dat is So Many Times op Hot Dance Radio. You go.

0: Ja, dat werd echt een dijk van een hit in de clubs, maar ook op de radio. En hij werkt ook nog samen met Michael Jackson, Celine Dion en Simply Red. Zo ben je even bijgepraat. Zometeen hoor je een van de grootste dance hits uit 1999.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Belgen leverden begin jaren 2000 heel wat dance hits af. En Let's Go behoorde absoluut bij deze top. En met de wereldhit Something die je zojuist hoorde, zette de groep ook de Belgische trance en dance wereldwijd op de kaart. En de stem van Evie Goffin is natuurlijk meteen herkenbaar. Hè? Ja, daar hoef je niet eens voor naar een playlist te kijken. Dat herken je uit duizenden. Ja, de Hot Dance Anthems, ze zijn bijna op. We hebben nog een paar voor je klaarstaan. Red Carpet. En ook de Boomfunk MC's. Ja, leuk. Freestyler. Groep uit Finland, opgericht in 1998. En die videoclip van Freestyler die is iconisch geworden dankzij de jongen die met zijn afstandsbediening de tijd lijkt stil te zetten en mensen kan beïnvloeden. Ja, wie wil dat nou niet natuurlijk, hè? Nou, als je moe bent, ga je slapen na 12. Maar misschien ga je gewoon doorluisteren. Kan natuurlijk ook. We hebben de Nightbeats nog. En morgenochtend wordt het helemaal gezellig, hè? Dan is het opstaan met Bert natuurlijk. Ik kan niet wachten. Tot besluit, Kylie Minogue uit Australië natuurlijk. En Can't Get You Out of My Head. Ik wens je een goede nacht en een hele goede week. Hoi!

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.

stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas.

0: These are next. When Hot Dance continues. Into hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Tuesdays on Hot Dance Radio are strictly for the ones

0: om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: this.
1: These are next.
2: I got a bed, but I'd rather be yours tonight. I got a bed, but I'd rather be yours.
1: When Hot Dance continues.
3: No bro boys, no new friends. I'm not bitch, give me my test.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
8: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
7: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
8: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
7: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
9: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdag aan.